0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: She come on here about midnight.

Alexander.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hier doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Are you ready?
5: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
7: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
8: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Van 7 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
10: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
9: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
11: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
9: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. 1 vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 8 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
8: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
7: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
9: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
7: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Eén vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het komt door de wegwerkzaamheden, de linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant,

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Deugd staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
6: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
8: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
6: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: FM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
4: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
5: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
6: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hier doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
6: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
7: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
1: TV-nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je vanaf 7 uur een kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam is een auto met een aanhanger geschaard tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam heb je tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl. Are you ready?
2: Is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
4: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
5: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smeulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer, het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

do something. Let's make a bet. Overal, jouw nieuws, jouw muziek.

0: NFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
7: DTV Nieuws op NFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
4: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
5: bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. Drie dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smeulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Annemieke Boschaert van de ANWB. Naast files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Zoals op de A2 richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een autobrand. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
7: Annemieke Boschaert van de ANWB. Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier oponthoudt. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: open gaat.
1: Dit is MFM.
0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
6: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen.

0: van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
1: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files door grenscontroles een paar bijzonderheden. A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord stond een auto in brand. 8 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. De oprit is dicht en de rijbaan is ook afgesloten. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. Ongeluk met een vrachtwagen houdt 2 rijstroken van de A16 dicht. Dat is vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En een kwartiertje vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: voor jezelf.
1: MFM.
0: Jouw nieuws, jouw muziek.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord. Nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot een uur of 7 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Staat nog 6 kilometer file vanaf knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
5: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
6: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
7: TV-nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
0: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dat is weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A.

0: Hoogtehoort 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
5: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
6: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die er in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute, de A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Are you ready?
5: Zover de gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
7: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
8: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Van 5 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is daar 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort Utrecht, bij Utrecht 4 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je.

0: is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet al te veel files, toch zijn er een paar opvallende zaken tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is de A2 dicht, Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

Prime FM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch een aantal incidenten. Er stond vanmiddag een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De boel wordt daar geborgen bij Weert Noord. De weg is dicht voorlopig tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel 9 kilometer file en een half uur vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt nog niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Langzaam rijden kan ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. En wel over 4 kilometer tussen Oorschot en Moergestel kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert-Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Parkeer staat A73 en verder over de A67. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file van knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
3: Hoe mijn almachtige God mij laat likken, uw hand ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
4: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
2: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
5: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
2: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: thuis, op kantoor of onderweg.
1: MFM.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
2: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Citrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
4: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
2: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

54-jarige leeftijd. Deze week kwam er al eerder een bericht van zijn familie naar buiten dat hij in de laatste fase van zijn leven zat. Tony Scott, that's how I'm living. Tony Scott, the chief. We gaan je missen.

programma dat wordt gemaakt door en voor disco-liefhebbers. Met het redactieteam Peter Buts en Johan Duivensloot. En natuurlijk rondom het bekende telefoonnummer 06 53 19.

Singleton. We hebben Climax. We hebben The Intruders. We hebben Jermaine Jackson. The Isley Brothers. We hebben de Cool Notes. We hebben Cool and the Gang. En nog veel meer.

Precies, hij is de man die wekelijks een heerlijke rework maakt voor jullie thuis. Ja, vanavond is het weer belangrijk van wat gaan we weer uit die kelders pakken. Als je wilt weten wat er allemaal uitkomt op ons kanaal. Want we hebben sinds kort ook een hele downloadpagina's waar je de mixen van DJ's kunt bekijken. Kijk maar eens even op galaxyclassics.nl. En voor vanavond, ja, vanavond pakken we er een die Cees al een tijdje geleden in elkaar heeft geknutseld. Hij moet ook een beetje genieten van zijn vakantie natuurlijk. Maar dit is zo'n plaat die ook per definitie het predicaat Galaxy Classic verdient. Want dit is zo'n plaat die we gewoon, nou, ik denk wel elk weekend draaiden in die legendarische discotheek. Hij is aangeraakt door het fenomeen DJ Cees. Dit is Knock Me Out. Here is Carrie's Gang.

Het is altijd heerlijk om deze versies van DJ Cees te horen. Wat hij er allemaal mee doet, echt geen idee. Hij haalt het door de blender, hij trekt ze uit elkaar met Ableton Live. En dat zorgt ervoor dat het een hele nieuwe variant wordt van deze bekende plaat uit de jaren 70. Kijk maar eens een keertje op galaxyclassics.nl. Rechtsbovenin staat de DJ Cees Reworks. En dan vind je wel je weg tussen alles wat hij maakt voor dit radioprogramma. Maak er geen geheim van. Ik heb een sterk team, redactieteam achter de schermen onder leiding van... ik stuur ze een beetje aan, maar het zit toch bij Peter Wutz en Johan Duivensloot. Zij zijn de lui die een beetje op eigen houtje invloed hebben op dit programma. En dat is ook heerlijk, want ze komen met nieuwe dingen, andere dingen waar ik misschien overheen kijk. En zoals ook dit. Geschreven door de jongens van The Whispers. Gekozen door JD. Hier is Climax. Het is Love Bandit.

was een van de eerste de funkbands die volledig bestond uit dames. Opgericht in 1979 door Bernadette Cooper in Los Angeles. En ik zei dat het geschreven was door dudes van de Whispers. Dat was dus niet waar. Midnight Star, Reggie Calloway. Hij was degene die het in elkaar knutselde.

van Aarde van Tony Scott. Dat betekent dat we allemaal vergankelijk zijn, jongens. Hou daar rekening mee. Van de Request Line, hier is Point Blank.

crossover tussen Boogie en Italo. Deze Point Blank van Sign of the Times was een aardige hit in Nederland. En dit ook in België en Duitsland prima, deze plaat. Gekozen door Peter Birch, die goed oor heeft voor goede muziek. Dat is dat is de reden waarom ze natuurlijk in het productieteam zitten, want anders zwarte goud altijd gekozen door die Peter. Hij werd wat vinyl waard is. Tussen de 20 en de 50 dollar doet deze Maxi. Dus als jij mee verzameling hebt zitten, dan weet je dat het een bepaalde waarde heeft. Als je dit deuntje hoort, dan weet je dat we gaan kijken wat er gebeurde in de kareltjelijst. Deze is van 5e jaargang nummer 16. En hij dateert van 2 augustus 1986. Ik zeg er maar even bij, dat is 40 jaar geleden. We pakken de top 10 en we pakken de nieuwe binnenkomers en kijken wat er getipt werd om jou op de hoogte te brengen van wat er allemaal gebeurde in 1986. 10 komen van 7, Paul Hardcastle en Fooling Yourself. 13, 3 weken naar nummer 9, Jeffrey Osborne en Soweto. De remix van Arthur Baker. Op de weg terug van 4 naar 8, Crystal en Passion for a Woman. En Seabank in 4 weken van 11 naar nummer 7 en Nightmare of Broken Hearts. MC Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap. 6 weken in de lijst. Dendert van 3 naar nummer 6. En The SOS Band en Borrowed Love gaat van 6 naar nummer 5 in de 5e week. 4 weken hadden ze nodig om op de 4e plek te komen. Symphonia en You and Me. En 8 vorige week en nu de 3e plek. 6 weken voor Fairly, Jack Masterfunk en Love Can Turn Around.

1 blijft 1 in de zesde week. 40 nieuw binnen, Phil Fearon en Galaxy en I Can Prove It. 39 nieuw, The Real Thing en Can You Feel The Force. Niet uit de 79 edition, maar de 1986 remix. 34 nieuw binnen, The Cut en Kindness and Weakness. En 32 nieuw, The Incredible Mr. Freeze en Back to the Scene of the Crime. Real Roxanne en Bang Zoom, Let's Go. 24 slaan we over, die gaan we draaien. En 23, The Jets en Crush on You. Hoogste nieuwe binnenkomer deze week is Look What's Showing Through van Rodney Franklin. Ik weet wel, die in 79 de groovewereld beroemd maakte. Maxi die werd getipt, prachtige plaat, Kenny G. En What Does It Take to Win Your Love? En de LP is van Crystal en Passion for a Woman. Wat ligt er klaar op die legendarische SL1200? Nou, dat kan ik je vertellen. Het was een plaat die uitkwam omdat het een onderdeel was van een soundtrack. Er was een film uit die met in de hoofdrol, als ik me niet vergis, Gregory Hines en Billy Crystal. Film heette Running Scared. Komt natuurlijk eigenlijk in hetzelfde jaar, 1986. Maar er zat een soundtrack in. En een van de gasten die

0: samen met productie Quincy Jones op het album Off The Wall. Dan de studio in met een ex-Doobie Brother. Ik heb het over Michael McDonald. En ze maakten een klapper van een hit. Veel mensen dachten later dat deze plaat gemaakt was door de Doobie Brothers. Maar dit was het moment dat Michael McDonald al uit de Doobie Brothers was. En dat hij gewoon op solo-tournee kwam. En ondanks dat hij in de Doobie Brothers meer de foxtrot-achtige liedjes had. Prachtige stem heeft natuurlijk die Michael McDonald. Maar nog nooit eerder hoorden we hem met zo ongelooflijk veel soul zingen. En als je een beetje van zingen houdt en je hebt er een beetje oor voor, luister maar eens hoe ongelooflijk gemakkelijk hij kan zingen en die nootvastheid heeft. Een plaat die wij draaiden, ook in de Galaxy, we hadden er echt een zwak voor. Michael McDonald, dit is Sweet Freedom.
1: Summertime on Disco Factory.

dat... Waar gaat dit over, Cinco de Mayo? Dat is een... ze staan stil bij de Mexicaanse feestdag voor de overwinning bij Puebla op 5 mei 1862. Een nationale feestdag in Mexico. Vandaar dat die geëerd is. Was in de tijd trouwens dat War nog onafhankelijk was en nog zonder label, zonder platenbaas zat. En kwamen op het idee om deze plaat te maken. 9:30 op donderdagavond. Dit is de dame die het hele disco-genre startte. En we kunnen niet genoeg van haar krijgen. Probeer elke donderdag wel iets uit de platenbak te pakken. Van, natuurlijk, je had al gehoord, deze Donna Summer.

Ze werd geboren op 31 december 1948 als La Donna Adrienne Gaines. Deze Donna Summer woonde in München en trouwde op jonge leeftijd met Helmut Sommer. En daar komt ook de naam Sommer vandaan. Het was een korte huwelijk. Maar ze hield wel de naam en ze bleef ook in Duitsland. En zoals je weet, het verhaal is al zo vaak verteld, maar het blijft een boeiend verhaal. Ze zat in Hair in 1974 in de grote musical en leerde Giorgio Moroder kennen. Dook de studio in 1975 en maakte Love to Love You. Plaat die eerst als die uitkwam in een soort 3 minuten versie. Maar de eigenaar van Casablanca Records, Neil Bogart, die dacht: weet je wat, we maken een lange versie, 17 minuten. En de radiostations die dachten: what the fuck? Maar ze deden het. En de bekende hijgenscène van Donna, waar ze zich dood voor schaamde, die was in one take opgenomen. Ja, en je weet het, the rest is history. Dat werd een joekel van een hit. Zo is Donna wereldberoemd geworden. Na natuurlijk allerlei grote hits. Hot Stuff, Bad Girls, Last Dance, MacArthur's Park, State of Independence, Lovers in Control. Lijst is endless. Dit is je favoriete avond. Dit is het origineel. Dit is Disco Factory met Maxine Singleton.

Maar Amerika ging niet plat voor deze Don't You Love It. Nederland, België, Duitsland en Italië daarentegen. Ja, daar was... ik zou bijna zeggen een superster. Dat is ook een beetje overdreven, maar... Wij hielden van deze plaat. We rijden het veel. En zo kwam het uit dat het gewoon een aardige hit wordt. Niet vergeten, 24 oktober, de 17e Galaxy Classics Party. Kijk eens op galaxyclassics.nl. De loyalty tickets zijn al uitverkocht. Early birds zijn uitverkocht. Ja, dat komt door Michael natuurlijk.

Ja, wat heeft Michael Jackson met Galaxy Classics Party te maken? Nou, je weet het al, ik heb het al een paar weken geleden verteld. We hebben op 24 oktober, op de 17e editie van de Galaxy Party, hebben we de Dutch Michael Jackson te gast. En hij gaat met twee dansers gaat hij optreden. Ja, daar hebben we er zin in. Leuk, want ja, kaartverkoop gaat echt als een jekko. Wat ik zei, loyalty tickets zijn weg, early birds zijn weg. En afgelopen vrijdag, jongsleden, zijn we begonnen met de verkoop van de gewone tickets. Als je dat doen wil, kijk even op galaxyclassics.nl. Kwam natuurlijk van de album Thriller, geschreven door Quincy Jones, geproduceerd door Quincy, geschreven door James Ingram, deze plaat. En op de achtergrond de stemmen van de hoge stemmetjes, LaToya Jackson en het zusje Janet. Trouwens, heeft ze niet meegedaan aan de film, Michael. Janet, er was discussie ergens over. We zullen het nooit exact weten. Maar het is wel goed hoor, want het is zo leuk om te zien. Ik ben zelf volgens mij twee keer naar de film Michael Jackson geweest. Hoe ongelooflijk veel jonge mensen in de bios zaten. En zelf wil eens ontdekken hoe geniaal die Michael daadwerkelijk is. Komt een deel 2 aan, zijn aan het filmen. Hopelijk in het voorjaar 27.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

deze superband Change. Veel van jullie thuis zijn naar het optreden geweest. Ik heb allerlei filmpjes doorgekregen, gestuurd. Volgens mij, ik zag al wat van John voorbij komen uit Den Haag. En Herman uit Arnhem ook. En deze was speciaal voor hem. Let's go together van Change. Voor iedereen die is geweest, die genoten heeft van deze superband. Welkom bij het tweede uur van de Galaxy Classics Party. Het is 9:09. Straks gaan we een stukje schuifelen hier in de Make Even Café. En om 9:30. Precies. Mixtime met de 155ste, even uit mijn hoofd, van Charlie Boelhouwers. Maar eerst even dit, een echte Galaxy Classic. Evelyn Champagne King.

Galaxy Classics Party. En het zijn niet alleen maar Galaxy Classics die we draaien, hoor. Maar er zijn van die platen die onlosmakelijk verbonden zijn met die discotheek in de Karrestraat in de jaren 70 en 80 en tot diep in de jaren 90. Dit is er zeker een, hoor. 1981. Evelyn King en I'm in Love. Elk weekend kwam weer een keer voorbij.

0: Dat was de synthesizer die haar werk deed. En die gewoon een heerlijke opvulling was. Een heerlijke vervanging van de originele blazers. Die natuurlijk in de disco-periode domineerden. Ja, het is niet beter of het is gewoon anders. Andere tijd geweest. Het was ook veel te duur uiteindelijk om die blazers en violen in de studio te gebruiken. En het was een stuk goedkoper voor die labels om alternatieve bronnen te gebruiken. En vandaar dus ook die synthesizers. Ja, dit is weer uit de categorie het zwarte goud. Dit is de Cool Notes.
1: This is a handpicked underground vinyl dance record by Peter.

was het bewijs dat je niet bij een heel groot platenlabel hoefde te zitten om succesvol te worden. De Cool Notes kwamen uit op Sour Grape. En het was een bandje uit de UK waar enigszins wat reggae-invloed in zat. Zuid-Londen kwamen ze vandaan, opgericht door Julian Moore en Steve Mark. En ze hadden natuurlijk wel hele grote hits. Met name ook België, Nederland, Duitsland, Spend the Night en In Your Car. Ongetwijfeld heb jij daar ook op gedanst. Cool Notes en I Wanna Dance. Zometeen gaan we schuifelen hier in de Man Cave Café. Maar eerst even iets uit 79.

0: erg cheesy wat ze moesten maken onder druk van het platenlabel. En wat al zo vaak gezegd, als je wil weten hoe goed Cool and the Gang was, dan moet je eigenlijk in de albums duiken van de jaren 70. Peter Wutz tipte me er wel eens over, heeft daar een neus voor. Maar ja, ach, je weet hoe dat gaat in commercie. Na Celebration werd natuurlijk alles gebruikt om deze mensen nog verder als money machine te zien in plaats van artistieke vrijheden. 79, Ladies Night. En dat begrip Ladies Night werd ook bijzonder, want ja, het kreeg een heel andere connotatie. Disco's die dames gratis binnenlieten om de mannen te trekken. Ja, yeah, dat was het. En ook niet meer dan anders. Tijd om eens even het gas een beetje terug te nemen. En Johan Duivensloot is even aan het werk te zien. Want Johan heeft weer wat gekozen van een dame die niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar voor deze plaat haar vijfde Grammy Award ontving. Maakte een album, heette Rhythm of Love. Schreef zelf samen met twee anderen deze Body and Soul. Ik heb het over natuurlijk Anita Baker.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by

0: doet de buitencategorie. Daar is Anita Becker. Wat ik vaker zeg, dit is de categorie dames die geen stem heeft, maar een instrument. Niet altijd op de solo tour geweest. Heb ook nog een tijdje in Chapter 8 gezeten. Deze Anita Becker, dankjewel JD voor de heerlijke keuze. 1:50, een minuutje later dan gebruikelijk. Kwam binnen vandaag op info@galaxyclassics.nl. Hij is weer stevig aan het werk geweest. Nummer 155, 15 minuten 38 seconden. Als dat tape deck nog niet aanstaat, dan zou ik zeggen opschieten. Stop die Maxxl XL2S erin. Druk op record, play, pauze. Want dit is het moment waar jij onder andere op wacht. Dit is de Galaxy Classics Mix by Charlie Blauer.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the wizard. This is Charlie Bullhauer's.

Dat was 155, gemaakt door Charlie Bolhouwers. Wat een topper was dit. En ik zeg het elke week. En het zit hem natuurlijk in een aantal dingen. Muziekkeuze, overgangen, onverwachte compilaties, laag over laag. Ja, dat is wat Charlie maakt. We begonnen met aan Vogue, Stuck Aitken en Waterman. Toen kwam mijn eerste drie sterren stuk, vond ik Fort Knox 5. Maar dat had heel erg te maken met de plaat die daarna kwam. Alice Baggs en Howard en Big Bubbles, No Troubles. Plaat die veel gedraaid heb in de Galaxy. Warme gevoelens heb ik daarbij. Shack Attack hoorde ik. En toen kwam voor mij het 5-sterrenstuk. Waarom? Shack Attack ging over naar Wally Badaroo, Chief Inspector. Daar kwam Man in the Mirror overheen. Michael Jackson. Ongebruikelijke combinatie, want de keys van Wally Badaroo, Chief Inspector, die hebben eigenlijk zelf ook al een melodielijn. En daar komt dan bijna offbeat Man in the Mirror overheen. En dan zou je zeggen, hey, kan niet. Maar het kan wel. Ja, ik kan dat niet. Maar als Charlie doet, dan klinkt het in één keer op een hele, hele bijzondere manier. En dan blijft die drive van Chief Inspector lopen. Man in the Mirror, die waaiert een beetje uit. Dan komt The Message van Grandmaster Flash en Melly Mel overheen. Die dendert lekker door. Toen dacht ik even Lalone Washburn te horen. Dat was niet zo, dat was Malina Shaw. Heerlijk hoe die dan in elkaar gingen. Daar kwam de beat van Full Force onderdoor. En Ricky James met Lucy's Rap. Heerlijk. Met volgens mij is de rap van Roxanne Shanté. Superstition van Stevie Wonder kwam opnieuw de rap van Lucy's Rap. Commodores, heerlijke gitaarsolo, SOS Band, Natasha King. En als laatste hoorden we Soul to Soul en Back to Life. Niet vergeten, morgenavond 9 uur Disco Factory FM. Alle mixen die Charlie heeft gemaakt afgelopen tijd. Gewoon een uurtje achter elkaar. Leuk, dan ben je weer bij. Dank je wel, Charlie, daarvoor. Dit kwam binnen op de requestline van Erik. Ik mag altijd een beetje kiezen wat Erik leuk vindt. Maar Erik, ik heb een zwak voor de film uit 1975 met Diana Ross. Mahogany. Als jij dan zegt, kies er maar één. Of ik Eruku van Jermaine Jackson wilde draaien uit deze film. Wat denk je zelf? Vanzelfsprekend.

voor de film Mahogany door Jermaine Jackson en Don Daniels. De plaat is erg kort, duurt 3 minuten 14 seconden. Later maakte Walter Gibbons er nog een langere versie van, die onder andere ook gedraaid werd door Larry Levine in de Paradise Garage. Ja, toptrek natuurlijk uit Mahogany is Theme from Mahogany. Do you know where you're going to? Van diezelfde Diana Ross. Heerlijke muziek uit die jaren 70. Wat vliegt de tijd altijd op die donderdag. Maar blijf al die requests binnensturen op 0635-19377. Want het leukste wat wij doen is de dingen aan elkaar verlichten die jij thuis zo lekker vindt. Voor Caroline uit Gilze. Of ik iets van Sun wil.

1980 gemaakt. Sun is hier. Prachtige album. Prachtige artwork ook. Als je hem nog niet in je collectie hebt, dan moet je hem zeker hebben. Het is tijd om afscheid van je te nemen. Ja, wat ik zei. De tijd vliegt gewoon. Dit was aflevering 134. Dankjewel voor alles en iedereen die materiaal heeft ingestuurd. Grote dank natuurlijk naar Peter Wits en Johan Duivensloot. Zij zijn de mensen achter de schermen die dit allemaal mogelijk maken. Dat dit allemaal tip-top in elkaar zit. Dankjewel Charlie Boelhouwers voor jouw mix 155. En niet te vergeten, we begonnen ermee. DJ Cees, reworker van het hoogste niveau, die elke week gloednieuwe reworks aflevert voor dit radioprogramma. Vanavond begonnen we met het bijzondere, droevige bericht dat Tony Scott overleden is vandaag op 54-jarige leeftijd. We draaiden de Chief. Ik hoop dat iedereen die hem kent, ik ken hem niet persoonlijk, wel een beetje zijdelings via vrienden van dit radioprogramma. We gaan afscheid nemen. Morgen om 9 uur is er weer terug te beluisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. En ik post het altijd op social media. En dan kun je het lekker terug horen. Laatste die ik nog beloofd had om te draaien is deze.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: gevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven.

0: NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.